Mi nichte is al 15 jaar, en wat dun als een glockenstrang. E moeder, wat mijn zuster is, is door over niet bang. Ze zegt, dat kun van ganz alleen, hauptsak, ze is gezond. Ik vier damals ook zo dun, hüt weegt ze 200.

eerst. De pieptabak heb ik de piepjes in een snoet. Dat ziet u wel ganz anders uit. Dat hik en hak en al die zalm vertrekt zich midden

Als ik nog lid wier, kan ik mij herinneren. Daar wil ik geen gekochte ei. Ik wurg dat runnen, doch dat geeft warre. Aan tisch daar geeft dat schere rei. En geeft dat spek aan braten. Daar vung ik liek aan touw sortieren. Zeg dat de ogel, dan geeft dat krach. Wist du wohl etten? Wist du wohl parieren? Und geeft dat Nudelsen oder auch dick af.

Nek haure. Bloot mijn kinder, deze nu door. Und stochen in ihr Ettenbrenn. Mann, wat ik bidore, wat ager kan.